0: السلامة.
1: خالص لام كلاس كسي قام بس يلميسا
2: Hey,
3: Jakobo, was
4: geht denn so her?
5: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
6: Hey, war echt cool. Wir haben viel, sind viel rumgereist. War echt super. Und bei euch?
7: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
8: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
6: ¿Cómo
9: estáis? Ezer éve nem láttalak. Mesélj, mi történt veled?
10: Ah, ki finti? Ki finoma el familia?
11: Ja, te kellem.
7: Dimmi come va!
12: Tijdje is dan?
13: Hoi, hi!
6: Hey, best lang geleden.
13: Heel lang geleden.
6: Gaan we
14: ermee?
13: Ja, goed, met jou.
14: Is het tijd om pop-up voor een Barbie?
15: Een Barbie en een beer would be good.
16: Om koren, Roma.
17: Voor het beste.
18: Speak. Just speak.